Rudy van Deventer wat ons volgende groet met die prachtige klanke van Adrian, getiteld Ek het u lief, Here Jesus. Voordat Harry Styles met Sign of the Times, Valiant Swart se Jacaranda strate, nou Dylan Larum met In die Stroom. Dis het voor 5 op hierdie dinsdagmoornies ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Vroegoggend klanke van Jennifer Rush met Echoes Love. Voor het Boyzone, so words, nikke daarin saam in Saliesberg met elke dag by jou. Jy luister saam in Bosveld, stereo 107.5, mystiek nou van Dozy met Maybe My Baby.

Vrolijke klanken van Barbarella met We Cheer You Up. Dat was ook muziek van Jason Bradley met Dirt Road en Marissa se Coldfoot Liefde. Dinsdag Marissa met Bosveld. Want of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur, jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Muziek nou van Brennan Piper met Insomnia.

0: amper 10 minute oor 7 op hierdie Dinsdag môre en jy's ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 op en wakker klanke van Modern Talking with no face, no name, no number. Dis weer eens goeie môre en baie welkom van my af Lee Prezeski. Hoop dit gaan baie goed met jou hierdie Dinsdag môre. Musiek op pad in die uur van Apple, Lincoln en ook Aha bietjie later. Maar voor ons voortgaan met die musiek, eers die leidraad vir Bosveld Studio se TV goue kompetisie. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: versiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Przeski.

0: Net nog een van daai wat die goeie tye terugbring vir jou by Bosveld NL 7.5. Samantha van David Dundas. Heading towards 9 o'clock on the news.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en vees geld.
4: Bosveld Stereo News.
0: And the time now is 9 o'clock. And good morning. The FF is demanding full public disclosure of all 15 sector education and training authorities implicated in the Auditor General's findings. The Auditor General Tsakani Maluleke found that the appointment of board members at the CETAs was irregular, as key governance rules were flouted. She found that some of the appointments were made without candidates undergoing the mandatory vetting process. The Public Servants Association is calling for stability and sound governance at Onderstepoort Biological Products following the suspension of the entity's acting CEO, Jacob Modumo. This is over allegations of misconduct relating to the price of foot and mouth disease vaccines by the local vaccine manufacturer. Union Federation Kusatu in Gauteng says the progress being made by the provincial government in accelerating the delivery of critical infrastructure projects is encouraging. This follows the completion of 7 major infrastructure projects, including 3 state-of-the-art facilities and schools. Kusatu's provincial chairperson, Iman Munyela, says residents need to see more infrastructure projects completed efficiently, with quality workmanship and within agreed timeframes. Moving abroad now, Canada's retaliatory tariffs on 441.17 billion rand worth of American goods will come into effect today, intensifying the trade war between long-time allies. The tariffs, which range from 15 to 50%, follow US President Donald Trump's 50% tariffs he imposed on Canadian goods last month after trade talks collapsed. The measures will target U.S. sectors including steel, dairy, appliances, agriculture equipment and electronics. And lastly now, tennis news. Kazakh second seed Elena Rybakina is one win away from becoming world number one after reaching the U.S. Open quarterfinals for the first time. She defeated two-time champion Japan's Naomi Osaka 6-1 and 6-4. Rybakina will face Chinese qualifier Zheng Guanwen, who knocked out Poland's Iga Swiatek 7-5 and 6-3. I'm Eddie Dipenaar for Bosveld News.
4: Stay in touch with Bosveld News 107.5.
0: The dollar is selling at 15 rands 99 cents, euro at 18 rands 58 cents, and £1 costs 21 rands and 64 cents. Bitcoin sells at $78,759. Gold sells at $4,433.09 a fine ounce. Platinum $1,824.24. Our Brent crude oil quoted at $99.33 a barrel.
4: Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moeilijk gemaakt door Westland Truck and Trailer Parts. Algemene speels kost net R195 elk. Die N1 Zuid op pad naar die R21 Noordvlieën en Pieringweslaar stilstaande voertuig. Die N4 Westpad werken, dit is met Rousseaustraat. Die N1 daarom middenrand richting Noordstadig bewegende verkeer met die aansluiting tot Allendaleweg. Dit is bij die Kemptonpark Vork. R21 Zuid stilstaande voertuig net na Nelmapius. Die N1 Zuid stilstaande voertuig net na Rangel. Johannesburg, die M2 West botsing met plaatsen van dit net na Heidelbergweg. Die N1 Noord, de voorval plaatsen van bij Nuro. Die N1 Danieuwberg, die pad Zuid padwerken bij Rangel. N12 Oosse botsing, dit is net voor Banderen. Die omgeving van Braamfontein. M1 Noord, verkeer wat stadig beweeg op pad na Empire. Die N1 Zuid stilstaande voertuig met Allendale wees op die uitkijk vir hom. N1 Zuid padwerke, die goue snelweg. Melrose, die M1 Zuid druk verkeer op pad na Corlett. En dit is dit behalwe vir Melrose Corlett verkeerslichte met Krasstraat ook buiten werken. Hier die verkeersverslag is moeilijk gemaakt met die vriendelijke samenwerking van Westrand Truck and Trailer Parts. As Ruin Heel Suzy Piper kost net R115 elk, 065-702-7181.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hydrauliese olie en pipe. Van groot tot klein, ons doen het alles, en as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

Dat is mensen die zo zeggen, maar hoe kom? Hoe kom wil je bekommerd wees? Don't you worry, baby, the Beach Boys. En jij is ingeschakeld bij Bosal. Hier is jouw enigste FM-radiostatie rechtstreeks vanuit Hartbeespoort voor bonus online bosalstereo.co.za. Je kan haar YouTube gaan aflaai, gratis, bij jouw Play Store of Apple Store. Wat van muziek voor jou van Jean Belger? Wat betekent dit?

0: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Ek sien die N1 richting Noord is daar 'n versperring en dit is net voor Sam Randlaan. Die M1 richting Suidpadwerke voor Bekloe beslaar. Melrose, die M1 Suid, daar is druk verkeer op pad na Koledreilaan. Die N1 richting Suidpadwerke tussen Sam Randlaan en Rooihuis Kraal. N1 Suid op pad na die R21 Noord by die Vene Piering beslaar. Stilstaande voertuig is op die uitkijk vir hom. Die N4 richting Westpad werke ook by Rousseaustraat. By Sharon Lee Malibongwe is verkeerslichte buite werking by President Foucher Rijland. Randburg Malibongwe Rijland verkeerslichte met C.A. Swart werk ook nie. Sunning Hill by Bowling die verkeerslichte buite werking met Witkoppen. In Vail en Beiers nou die verkeerslichte ook buite werking by die N1 snelweg. Centurion Botalaan verkeerslichte wat nie werk nie. Dis met die N1 snelweg daar. Pretoria Stormfoel. Verkeerslichte is by die werking by Jan Coetzee straat. Pretoria Johan Heinz is verkeerslichte by die werking, is by Jacobs. Justice Mohammed verkeerslichte met Rupert is ook by die werking. En so laatste een wat niet bygekom het is die N1 Suidstilstaande voertuig voor Olifantsfonteinweg. Na die 10 uur nuus hoofdrekke, dan kyk ons weer.

Night When The Sun Goes Down. As Fleetwood Mac. Welkom by Boshaal Studio, die middeloggendprogram, 7 minute oor 10. En morgen weer een keer van Eddie Duff. Nou, ek hoop jy geniet jouself hierdie dinsdag. Hier is Stilbos, jou hartse serenade. En dan ook veel goue klanke van de Four Tops.

0: Everybody is somebody's fool. Fool's a footman. Davy Boone, voor Davy Boone. Het is vir jou antwoord my gespeel van Jacqueline Richter.
1: Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

So dis waar het lekker gaan, is het nie? Screen door, Shake and Stevens. Hierdie is die middelochtendprogram van Bosal NL 7.5M, 9 minuut oor 11, morgen weer keer van Eddie de Van Hardwell. Ek is van deur nog tyd saam, 12 uur. Hoop dinsdag behandel vir jou goed, nee. Hierdie is een van die ouwergenslinge van Irene van Wyk. Hierdie is Wees die vrou in jou arms en aan. En ook muziek van Drifters en nog baie ander, blijn geskakeld.

Sugar and honey. En dit is van die 60er jare. En dit is dan Archie's op Le Besse vir Archie's ook kerklank gehad van The Drifters. Something tells me something's gonna happen tonight. En ek weet het gaan iets lekker wees, maar hier is Kid Darren, Kaptein. En die ingetiteld Wil Jy? En ek hoop so.

0: girls is jy.
1: Dis die piesangskille, haar naam was Somer. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Hier is nou Petula Clark met lekker goeie goud. Dis 60s muziek van Petula Clark, I Know a Place.

Dancing with a Stranger. Dis musiek van Sam Smith en Normani en John Party net voor hulle gewees met All Ain't Always the Cowboy. Musiek van Chris Zahn gaan jou nader neem in die jongste verkeer, sê dit weer.

0: een van Suid-Afrika's gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.
1: Yeah.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis die eerste snit wat ek luister na, waar die dames eintlik die mans vergelyk met vis of visvang. Vis, meerendeels. Catch and release. Hey, dit is Julie Cole en Kaylee Rose met Catch. Kom eens, kyk naar die baie. Aangezien, is lekker swem in die water. Die N1 daar nu bij Roeweg in die suidelike richting is daar een stilstaande voertuig. Op die N1 Suid voor die oprit tot Rigelaan. Die N12 Oos is daar een stilstaande voertuig bij N12 Oos net na Edenvileweg. N1 Suid is stilstaande voertuig bij N1 Suid voor die oprit vanaf New Road. Woodmead, M1 Mike in Noord, drukverkeer richting Bekloe Wisselaar. Boysens, die M1 Mike in Suid, drukverkeer in die richting van Boysens. Johannesburg, die M2 Oos, drukverkeer in die richting van Rissikstraat. Die N1 Noord, de botsing is aangemeld bij N1 Noord bij Ellendaleweg. Sandton, Grystendaan in die oostelike richting, een botsing bij Rivoniaweg veroorzaak drukverkeer. City Deep, Heidelbergweg in die suidelike richting, een botsing bij Adspanweg. Johannesburg in die noorde bij Witkoppenweg, verkeerslichte bij te werken bij Kerkstraat. Pretoria, Mabopaneweg Noord, drukverkeer bij Blok XX. Pretoria, Rigelaan, verkeerslichte bij te werken bij Nossopstraat. En Eskampersleilelaan in Pretoria, drukverkeerende in die richting van Mootstraat. So wees asseblief by uitkyk. Hou dit veilig daar buite. En op hoogte by 064-115-2281. Eers by Bosveld Studio geskakel, hierdie is vir jou. Indien jy moontlik 'n fisioterapeut is, en indien daar moontlik fisioterapeute is, wat luister, daar is 'n dag vir jou, internasionaal, en dit is vandag fisioterapeut. En fysiotherapeute dag. So indien jy nou, soos ek bijvoorbeeld, het besoek aflee by fysiotherapeut, ons sê baie dankie, want hulle werk in die mobiliteit, en hulle help met ou beserings en beserings en alles in geheel, om jou te kry om weer so bykie te kan beweeg. Dis nie een makkelike werk nie, want kyk, allemaal kreen en steen, wanneer daar bykie seer is, maar hulle doen ook hulle deel om jou te help. So dankie aan die fysiotherapeut. Hierdie dag is vir jou, en die in. Want doe dan nou anders. Ons wil beweeg, wil ons nie. Hier is Jean Belcher. Beweeg. Beweeg.

0: En dit is ek.
1: En dit is Zoe met Crazy Macy. Jy het gehoor van Simple Minds met Don't You Forget About Me. Crazy Macy, sien, lekker. Bykans 4:15 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: I started a joke which started the whole world crying. That was the Bee Gees. Dan was daar Nianel, who painted the moon black? Nee, ek hoop nie, as jy by paaie is, dat dit mooi aldermanlig is vir jou. En ja, dat is altijd een baie, baie mooi snit van Nianel. Ons gaan binnenkort wegspring met een fantastische Mama Told Me en dan die nieuwe bekendstellings.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Het jy slaapeloose naskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: Dit was Manuel Escorcio en dit was saam met Renel Erasmus en The Friends for Life.
1: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Dit het begin by 'n gevoel. Dis Steve Hofmeyr gewees dan Bonnie Tyler sitting on the edge of the ocean. Tyd loop uit en hier is John Miles met sy music.

0: Maar ek ken die stem hierdie, ne? Tina Turner, wat ons in die ene van die uur in die geselskap van Thielet Vocht en het is on Sun and Wings, The Moody Blues, was voor het en This Is The Moment. Dankie aan Thielet, veilige terugreis, hy is toe Thielet, en indien hy ook op die paal is, soos hy, wees veilig en voorzichtig. Morgen om 6 uur is hy weer terug om jou geselskap te hou. Dis goeie dan vir my, Gilbert Bosch, ek en jy vir die volgende 3 uur in mekaars geselskap, en dan, indien jy dit misgeloop het, is daar een onderhoud wat ook volg, wat so rikkie terug plaasgevind het. Maar eers, een kort break en dan een baie bekende stem van Shania Twain.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik.

0: is die stem van Antoine Vrie met A Kiss Me, die tweede deel van die onderhoud natuurlijk. Voordat ons kom by die derde deel, kort breek en dan kyk ons eerst na jou streeks weer vir morgen.
1: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aan saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots by Lotse Pots Linwood en Centurion. Kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ja, maar is dit net jou maksimum nie, is jou volledige weervoorspelling in teniel. Dis die 9 September 2026, waarna ons kyk, dis nou morgen, soos uitgereik dier die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, ochendmiskool in die suide, andersins gedeelde bewolk en koel. Pretoria, 12 op na 24, Johannesburg 11, 23 en Vereniging 10, 23. Mpumalanga het ochendmiskool langs die plateaurand en op plekke oor die hoofveld, andersins gedeelde bewolk en koel tot koud, met modderen langs die plateaurand. Mbombela 10-20, Ermeloos 7 op na 22, Emela Gleni 7-21, Standerton 8-23 en Iskukuza 10-22. Tienopopo provinsie het ochendmis en modreen langs die plateaurand, anders is bewolk en koel tot warm, wat in die middag gedeelte bewolk word. Polokwane 9-23, Palaborwa 14-25, Zinien 11-22. Messina en Lepalali beide een minimum van 14 en een maximum 25 en Mokopane 11 en een maximum 25. In die Noordwestprovincie is het aanvankelijk bewolk in die noorde, andersins gedeelde bewolk en koel. Klaarsdorp 9 op na 23, Potchefstroom is ook 9-23, Mahikeng 11-23, Rustenburg 10 maximum 25 en Vryburg 10-24. In die Vrystaat is al ochendmiskool in die ooste, andersins gedeelde bewolk en koel. Bloemfontein 10-23, welkom, is 10-24 en Bethlehem 8 en een maximum van 22 grade. Ons kyk naar die Noordkaap met ochendmiskool langs die kus, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die weste waar het oor plekke warm sal wees. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos. Appington 15-29, Kimberley 9-25, De Aar 12-25, Alexander Maai 12-26, Springbok 20 en maximum 32, Kolfinia 15-29 en Sutherland 7 en maximum 26. In die Weskaap is al ochend mis langs die Weskus, andersins mooi weer en warm, maar gedeelde bewolk in Suidweste en Suidkus vanaf die middag. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk Suid tot Suidoos, maar matig Suid tot Suidwes langs die Suidkus. Jou temperatuur vir Kaapstad 14-23, Vredendal 15-35, Riversdal is 15-31, George 16-28, Woester 15-32, Beaufortwes 17-30 en Oudtshoorn 14 en een maximum 32. In die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is het koel in die verre noorde, andersins gedeelde bewolk en warm. Die wind langs die kus is licht op matig noordwest, en vanaf die weste na die suidweste sal het dan verander, maar noordoos oos van Algoabaai. In die oostelike helfte van die Ooskaap, koel in die verre noordweste, andersins gedeelde bewolk en warm. Die wind langs die kus is licht op matig noordoos. Berga is 18-31, Makanda 15-31, Krarok 13-28, Graafrenet 13-31, Oos-London 16 maximum 29, Port St. John's 14 op na 26, Umtata 13-29, Komani 12-27 en Tonke 15 in een maximum 31. Dan laat ons KwaZulu-Natal, ochendmis oor die binnenland, andersins gedeelde bevolking koel tot warm. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk noord tot noordoos. Durban 16 op na 25, Richards Bay 16-26, Pietermaritzburg 11-28 en die kookstijg laat

Baie mooi sinnet hierdie, ne? Antoine Faurie se Storms. Dit is dan die geselskap van Antoine Faurie en Edie Dupinard. Ons het ook voor het geluister na die ander ene van hom en Kiss Me, die ene wat in twee tale in teendeel gesing is. Nou, ons gaan die ure rond, ek en jy, met Amy Grant se Baby Baby, ek het ook vir jou Eighth Wonder, se Cross My Heart, maar eers hierdie ou treffer. Hierdie blij dat my mooi in Chicago made hard to say I'm sorry. Goeienavond weer eens van my af, ek vertel het gaan goed. Ek neem mekaar se geselskap tot so skyns voor die ene.

Oh, beginne hierdie, nee, Patti Smith Group en Because the Night. En ja, binnenkort het ek vir jou Jacques Du Plessis. Ek sien nou, ons gaan vir oomlik so bykie blou plaas geworden met gewag. En dan het ek ander ene, is een Engelse snit van Dennis East. Beide maar mooi en ek ook van hom. En is Flying on Your Own. Maar eers, Franja Du Plessis en Bring Dit.

Dit was Jacques Duplessis in Gewag. Net voor het dan mooie van Dennis East en Flying on Your Own. Van Dennis Duplessis was ook voor het en Bring Dit. En dan ontplof die WhatsApp-lijn weer. Ja, nee, starten voor iedereen en elk. Ik hoop jullie dat vast, wie ook al natuurlijk een gelukkige winner gaan wees komende vrijdag. Of daar een R1000 TV gauw is. Ja, hoe werk het? Jy moet so 'n bietjie ingeskakel bly, dan sal jy later dalk hoor of vlugtig vir jou verduidelik. Jy moet die tema identifiseer van die TV goue. Ja, kom ons gaan dan by die musiek. Is 11:15. Hierdie is Quentin Prinsloo en Witperd.

Quentin Prinsloo met wit perd. Nee, ek gaan aan met die musiek, ek en jy. Die laatste deel van die uur wat nader beweeg, en Marie Bosman, en so ook die dag in die neel, en later rond ons die dag af met die aandse oordenking. Ek sê, Marie Bosman met Vat My Terug, dan Dotri, die man het goed gedoen destijds in September, toevallig is dit. Maar eers, hierdie, kyk, ek sê altyd, hier is al een van die mooiste duete. Erinnable en Linda Ronstadt, All My Life. Ek vertrouw het gaan goed.

Marie Bosman nie gewees en vat my terug. Dottrie, baie bekende ene, natuurlik September, die man het goed gedoen op Idols, as ek reg genoem, Amerikaanse Idols. Dan Edu Neville en Linda Ronstadt se All My Life. Nou, kom ons begin nader beweeg na die einde waar ons die uur afrond met die een tref van na die ander en ook nader na die oordenking beweeg met Irene Louise van Wyk en Jan, asseblief. Anzal, net gaan ook in die beurt wees met Lawaai Water, maar eers aan ou bekende. Ook al een bezige snit hierdie van Pat Benatar, en is all fired up.

Harry Louise van Wyk met die Jan, asseblief. Jan dan zal voor het met lawaai water en Pat Benatar. So, Trevor van Amma is bieke bezig vir my. Zal fire up. Nou kom ons gaan aan en ons rond die dag behoorlik af met die aansoordenking en blessings offer. Vat ons nader na die oordenking met Brighter Days. Kuleski is My Only, het ek ook vir saamgebring en dan MLTR, ook bekend as Michael and Rock. Bekende 25 minutes. Maar ons begin om met hierdie een. Smokey is een weergawe van Have You Ever Seen Rain? Gaan het goed met jou?

Blessing offer hierdie met Brighter Days, vat ons na die oordenking, net voor het Kuleski is My Only. Michael and Rock het ons ook nog geluister, mooi in, 25 minutes in Smokey, so weergawe van Have You Ever Seen Rain. Ja, so die tyd aan gebrek, ek en hier raak rustig, ons rond die dag af met die aans oordenking en die boodskap van collega Juan Pinaan.

Because what one I mean, ice cold beer. Ons gaan dan met die muziek nader na die einde van die uur, beweeg ons al reeds weer, so amper, moet ek weer kom sê tot ziens, prop met een man moet geloo, dan ek ook vir jou ook gehoor, een van Carl Wayne, in Way Back in the 50s, ek denk was man, ek het tijd om in te lewe daai. Maar hier is vir laas, nou kijk nie weer, so bietjie romanties, en Debbie Gibson, Lost in Your Eyes.

Pieter Smith. Met Wilhelmina van gesien, dan net voor het Bart doen, hy slikkie inspiratie. Die baie mooie van is China Easton. Dat is een van die treffers wat die oor en oor kan luister. For your eyes only. Ja, so die tyd aan gebrek. Ek moet groet, ek maak spasie vir Rudy van die winter. Hy kom jou geselskap hou vir die rest van die woensdagmorgen. Dit is in 1 en 5. Van Mel Gilbert Bosch tot saterdagmiddag 1 uur. Dan teken jy weer een afspraak. Dit is in 1 en 5. Geniet die rest van jou week dan wat voorle en nog oor is in TNL. En alles staat met dit wat jy nog beplan of moet aanpak. Tot en met saterdagmiddag dan groet ek jy met klanke van Gareth Gates en Any One of Us. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Nicole met Give Me More Time. En dan hierdie ander ou bekende. Van my kind af, kiek moe nie saaf, kiek moe nie gesin, veilig blij en blij gezond. Liefde groete van huis tot huis. Die nie op die paie reis, reis veilig. Hier is the New Radicals en Get What You Give. Tot saterdag, geniet die geselskap van de Rudy, tot ziens.

Shania Twain met Honey, I'm Home, wat hierdie uur afsluit. Rod Stewart en Tina Turner net voor het It Takes Two en Lisa Nell met My Book. Jy is ingeskakel by het Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Bok van Blerk saam Bernice West, die Afrikaner, maak so. En dan maak ek hierdra in die 70s met die Roubaix, a jukebox jive.